Mayan FM. Olaini ningoni, lololo mansupati. Warebo kiolonge e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkoropile. Naitum enkitengena ororeile.